Jacina Fate to Zeta, and Dora and the Rue, bloß no arm to Archie. Jo ik weet, dem herzine Orbet mat wieder gesagt wurde. Aber do wie nicht vorken dort prove en anzieine Kraft und Macht to done, wann dort beter wird seine erst wie dem herzine Fate to Zeta, en zin wurd en te nemen, en dan, ans han jewe to dem Herr, so dat de helje jest. De Orbet derch ans done kon. Trigno Marta, Zemo. Ze wie so benomen, met wat ze deed, dat ze zo goa bassig wart even ere zuster Marie. En Jezus moest haar beschwichten. Mij is meestal dat Jezus dan verlegt, de Marta ook aanloden deed bij zijn feit te zetten. Eerst een beet van zijn weerd en nemen, juistelijke noring, en dan verlegt bloos een leicht het vastpa te hebben. Jo, daar bij Jezus zijn feit is tevredenheid, daar is eindelijke ruw. En hij zegt hier dat we ivrig zullen zijn voor zo'n ruw en een stresselijke wandel. O, ik check manchmal terug naar mijn jaren als prediker en evangelist en wens me zo dat ik mij een teacher nomen houd bij zijn feit te zetten. En daar en ruw, no aan te harken. En je denkt vielleicht zo, dat ivrig zijn en ruw te hebben, niet ganz taup past, aber jo, mijn vriend dat past taup. We zijn manchmal zeer ivrig en verschiedenet. Wann die Welt ivrig wordt, dan schrie ze, beim Ballspielen en zo wieder. Aber wann dat dan even is en er ziet verloren haft, na dan zijn ze zo treurig. De vrede en ruw en dem Herr kon door zijn en doen wat de amstand en ans leven mochten zijn. En al de jaren dat ik in dem Herr zijn dienst zie je vast, wann er eenerlei is dat ik mij wens, en dat wordt zijn dat ik dem Herr meer vertrouwd houd, wann ik bloos meer geloven houd je houd, en arm en zijn woord. Wann ik terugdenk, dan moet ik toestonen dat ik voorken zo ängstlich zie je vast, en je doet haar even zaken die ik houd zult en dem Herr zijn hang en welle even geven. Ik zie zo zeer dankbaar voor dem Herr zijn grote geduld met mij, en ik vrij me dat ik dem Herr zijn geduld en genood, kan ik nu nog een beet wat voor mijn Herr doen. En jo, ook voor junt, die nou deze programma harken. Ik zie me manchmal door nou junt te treffen am Himmel. We ha veel even wat we worden spazieren kennen. Niet zo? Dat ivrig zijn voor dat godet, ivrig zijn en de ruwe naar te komen. Dat hield zich meest zo als van het eentje en het ander is. Ivrig en dag ruw. Jo, aber dat is zo als dat schoft. Zeg maar. Ik deed voor een naadstoot hiezeboe. En wanneer ik dan een zware dag had gehad, hoe fijn dat we, wanneer ik me dan op een ovend, kon en mijn schakelstil doelzaten en me uitreven. En wil ik ivrig weer je vast, wie me de ruw zoveel meer weet. Dat ivrig zijn heeft ook nog wat andere aan zich. En dat is ivrig zijn dem Herr om je volle te leven. En vriend, dat is zeer wichtig. Zoveel als de Heer al voor ons gedaan heeft. En zoveel godet dat nog voor ons is. Besonders in de eeuwigheid. Dan zullen we zekerlijk zeer ivrig zijn dem Heer nu te dienen van harte. Während we nog de gelegenheid hebben.